0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Church, ending off your breakfast triple play with Crazy Chick, ending off 2005. My hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 7. Minister Gondongwana sê jeugwerkloosheid moet aangespreek word. Meer as 200 vermeende onwettige mynwerkers is in Westenaria gearresteer en Donald Trump dreig om Amerikaanse troepe uit Europa te onttrek. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die minister van Finansies en ook Gondongwana vra 'n data-gedrewe bewysgebaseerde benadering om Suid-Afrika se probleme met jeugwerkloosheid aan te spreek. Volgens Statistiek Suid-Afrika se kwartaallikse arbeidsmagpeiling wat in Mei vrygestel is, is 60,9% van jeugdiges tussen 15 en 24 jaar werkloos en 40,6% van die tussen 25 en 34 jaar. Gondongwana het by die regering se tegniese adviesentrum se openbare ekonomie konferensie gesê, werkloosheid onder die jeug moet getakel word met 'n vinniger groeiende inklusiewe ekonomie. Hy sê groei vereis hervorming en implementering. Die parlementêre portefeulje komitee oor samewerkende regering en tradisionele sake verwelkom nasionale tesourier se besluit om 69 munisipaliteite se fondse vir Julie voorlopig te weerhou. Dit sluit die stad Johannesburg, Nelson Mandela Bay, Mangaung en Machabeng in. Tesourier sê die weerhouding van fondse moet 'n fiskale dissipline vestig, seker maak staatsgeld word behoorlik bestuur en munisipaliteite dwing om ongemagtigde onregmatige, vrugtelose en verkwistende besteding te hanteer. Die komiteevoorsitter Zweli Mkhize sê openbare verteenwoordigers en munisipale bestuurders moet aanspreeklik gehou word wanneer finansiële bestuur onder verdenking gebring word. Polisie in Gauteng het gister as deel van operasie Prosper meer as 217 vermeende onwettige mynwerkers by die Losberg Kloofmyn in Westenaria gearresteer. Die operasie is deel van 'n voortgesette nasionale veldtog om onwettige mynsyndikate en transnasionale misdaadnetwerke wat in Suid-Afrika se mynboustreke bedrywig is, te ontbloot. Gauteng se adjunk polisiekommissaris Fred Kekka sê die meeste onwettige mynwerkers is van Zimbabwe, Mosambiek en Lesotho.
2: All of them, they are facing a charge of illegal mining, but four of them will get additional charges of harboring illegal immigrants. And the other, over 170, they are going to face charge of being illegal immigrants in the country. And two of them were found in possession of ammunition, over 120 AK-47 rounds.
0: In internasionale nuus, president Donald Trump van Amerika het weer eens die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie gekritiseer, omdat die organisasie nie Amerika met sy oorlog teen Iran help nie. Trump woon tans NAVO se jaarlikse beraad in Turkye by. Hy dreig om Amerikaanse soldate aan Europa te onttrek. Dis die tweede jaar dat Amerika eis dat NAVO-bondgenote hul verdedigingsbesteding tot 5% verhoog. Trump sê hy is baie teleurgesteld in NAVO.
3: We've invested trillions of dollars in NATO. Why? To protect European countries and others, Canada, etc. But you would think that they'd be very willing to do something to help us. We didn't need any help at all. And in a way, I was testing people. I was testing to see whether or not they'd be there, because I've long said that we help them, but I'm not sure that they'd be there for us.
0: In Rakpinise, die statistiek is in Suid-Afrika se guns in Saterdag se toets teen Skotland by Loftus Versveld in Pretoria. Die twee lande het in die verlede 30 keer teen mekaar gespeel, waarvan die Springbokke 25 gewen het en die Skotte slegs 5. Die wereldkampioene se grootste oorwinning van 68 tot 10 was in December 1997 op Murrayfield in Edinburgh, met loskakel Percy Montgomery wat 26 punte aangeteken het. Reeds in 1951 het die bokke met 44-0 op die selfde veld geseëvier, wat gelei het tot die uitdrukking dat Skotland gelukkig was om 0 punte aan te teken. En dan het die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.28 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,343. Die prys van goud is $4,160 per fyn ons en die prys van Brent-olie $75.53 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, minister Gondwana sê jeugwerkloosheid moet aangespreek word. In jou weervoorspelling vir vandag, dit gaan gedeeltelik bewolk wees. Die Helderberg, sowel as Stellenbosch, kan 'n maksimum van 19 grade bereik, Gabou en Kaapstad 18. Vir Helderberg FM nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
0: Good morning, this traffic update is brought to you by De Jong's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jong's collaborates closely with leading insurers to ensure you're back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. De Jong's Panel Beating Centre, the name you can rely on. A good morning, let's have a look at your traffic. First of all, there's nothing serious to report here in the Helderberg. A little bit of traffic on Victoria Street towards the N2 road intersection, but otherwise all roads are clear. You obviously know the drill. If you see something, let me know, 021-100-6936. But looking at your surrounding areas, Maitland M5 northbound, slow moving traffic towards Berkeley Road. Brackenfell R300 northbound, slow-moving traffic towards the N1 highway. Tableview, Kuberg Road and northbound, queuing traffic at Blauberg Road. Durbanville, Tigerberg Road eastbound, queuing traffic near Hillcrest. And lastly, Mitchell's Plain, AZ Berman Drive northbound, slow-moving traffic towards Sesame Street. That's all for now, and another one coming to you in half an hour.
1: Waking up the Helderberg.
4: It's HFM Breakfast with Wilnay van der Rooyen
1: on Helderberg FM
4: 93.6.
1: Your community.

0: Asse mooie van Danny Smoke hier op Helleberg FM. Beloof, ek beloof om jou lief te hê. Ons is by 21 minute voordat ons by 1 uur kom hier op Helleberg FM. Nog lekker musiek, een van Olivia Dean net hierna.
1: Your community station, keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM
2: or live stream via heldeburgfm.co.za.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.
0: By Blokman, the butcher, kom kwaliteit, varsheid en waarde eerste. Tot en met 13 Julie 2026 kan jy hier die ongelooflike aanbiedinge geniet. Koop 4 kg vark skouer chops vir R355 en ontvang R100 kontant terug op jou loyaliteitskaart. Kry 10 porsies kameeldoring boerewors vir slegs R99.99. Pork bangers 400 gram en prime cut bacon 200 gram is ook beskikbaar vir net R49.99. Per combo. En vir die perfekte braai of kuier, koop enige 2 liter koeldranke en betaal slegs R30. Besoek Blokman, the butcher, by winkel nummer 2, Gerber Center, Lange Neggerstrand, straat Strand. Blokman, the butcher, die slaghuis in jou buurt. Kom ek herhaal net weer, besoek Blokman, the butcher, by winkel nummer 2, Gerber Center, Lange Neggerstraat, Strand. Blokman, the butcher, die slaghuis in jou buurt. Thank you.

0: Jou dagelikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Flip it, I'ma get in it. I know this. I'ma get in it. It's a banger. Thank you so much for that one, Steve Trimby Macy's. Ken Heidi, you know. Alright, so far so good. Kom ons kyk hoe vaar ek teen om Hans vandag.
1: Middag, Jan Willem.
0: Hallo.
1: Man, hier op die klein zaterdag.
0: Lekker!
1: Welkom terug, maat.
0: Dankie.
1: Ik was ook zo voor een paar dagen met je plaats hier in die rust.
0: Heerlijk.
1: Ik was ook weer op stel, zal ik maar zeggen. Maar ik had hier weer een kopkrabbertje.
0: Yes.
1: Wat Tom Jones gedoen.
0: Yes.
1: One day soon.
0: One day soon.
1: Ja, maat. Klopt, hoor.
0: Ja.
1: Zeker dag even jou en welkom nogmaals terug.
0: Dankie. Slek om terug te wees. Hierdie een vrygestel 1968 in die album Delilah, Tom Jones, One Day Soon.
2: One day soon we'll wander where we've never walked before.
0: Whoa, man, I thought I'm gonna know this, but I don't. I think 1968 is too way ahead of my time. Ek word beter en beter met die 60s songs, but I'm not quite there where I want to be. I think I need to listen to some Tom Jones to up the knowledge on that. But keep on sending them through 021-100-6936. Those songs you think I would not know, I'll try to name that jam. You're

0: It's Dr. Victor and the Rasta Rebels. I love to track on Helderberg FM 93.6, 21 minutes to 6. Want the best address in town? Join Venture Workspaces' latest offering of co-working and serviced offices at the exciting New Riverlands Precinct and Observatory. With easy access to both the N1 and N2 and only 10 minutes from the CBD, this exciting development features a mix of office space, residential opportunities and a retail center, complete with riverside restaurants and coffee shops. Join the workspace revolution today. Email info@ventureworkspace.co.za to reserve your spot. Venture Workspace, the trotse borg van ons weeklikse insetsel met the Drama Factory. En vanmiddag is geensins anderstens nie. Vanmiddag praat ons met Jake Gunn. Goeiemiddag Jake, welkom op die program.
1: Hallo, baie dankie dat ek hier kan wees.
0: Enige tyd, dis lekker om met jou te praat en 'n bietjie meer uit te vind oor hierdie opkomende produksie by The Drama Factory. Maar Jack, dit is nie net jy nie, dit is jy en nog 'n hele paar ander. Julle is die Kimmy Shelter Band. Vertel my bietjie meer van die band.
1: Ja, dit is myself op gitaar en vocals. En ons het vir Ruben Gerrits ook op gitaar en vocals. En dan ons vir Wouter Reineke op bass, en ons het vir John Marais op die drumme.
0: Lekker.
1: Dis ons vier.
0: So dis julle vier, yeah. Julle vier is ek Jimmy Shelter Band. Julle is te sien baie binnekort by The Drama Factory vir a night of Rolling Stones music. Waar het die idee vandaan gekom?
1: Man, is eintlik interessant, eintlik het ek en Piet Botha, wat oorlede is,
0: ja.
1: Hy het actually met die idee gekom, dis nou al paar jaar terug. En ek en hy het actually die ding begin, en natuurlijk toe hy nou oorlede is, het die ding aangegaan. En ja, dit is wat ons nou is. En kijk, die ding is, ons doen het op, so half op ons waai, ons draait nou nie Mick Jagger wees, jy weet. Dit sal gewoon moeilijk wees om so zo'n Mick te daan.
0: 100%.
1: Ja. En
0: so, een van my gunsteling vrae, as ons altyd, jy weet, The Drama Factory daar is gereeld, van hierdie cover, concert, hierdie cover vertoonings, waar baie van hierdie ou muziek, you know, whether it be the 80s, whether it be ABBA, or now the Rolling Stones, hoe kies julle die songs en die muziek van the Rolling Stones, want ons allemaal weet, daar's bangers op bangers van the Rolling Stones, en julle kon heel waarschijnlijk hele weekse show in mekaar gesit het, as julle wou, dier al die goeie muziek van hulle by mekaar te sit, maar hoe het julle besluit op die final cut van die songs, wat het gaan maak tot op die verhoog?
1: Ja, dit is eintlik 'n interessante vraag. So destyds het Piet vir my gesê, ek wil die songs gaan kies. En so het ek nou maar gegaan, deur elke album geluister. Ek is 'n groot Stones fan.
0: Yes.
1: En toe het ek nou deur al die albums gegaan, en ek gedink, okay, wat gaan nou werk vir ons? Jy weet, en van daai songs het toe nou alweer weggeval, en nou het alweer nie meer bygekom. So dit gaan maar ons eintlik wat werk vir die vier van ons. Mm. En ja, so ek sê, daar het al iets weggeval, waar die, ons kon nie die beat reg gekry het, byvoorbeeld.
0: Yes, yes.
1: En, so, dit is eintlik 'n lekker exercise om die songs te gekies het.
0: Ja, ja.
1: Ja, maar daar, soos jy sê, daar is so baie.
0: Ja, dit is die ding. En, kan jy vir ons so voorsmaakje gee van die songs wat ons kan verwag? Die songs wat het nou wel gemaak het tot in die final cut van hierdie vertoning?
1: Ja, maar dit is goed, so Satisfaction, ook kan ons nou dit uitlos. En Painted Black.
0: Yes.
1: Wat is die andere?
0: Honky Tonk Woman.
1: Honky Tonk Woman, yes. Is op Angie. Wild Horses.
0: Yes. Jumpin' Jack Flash.
1: Jumpin' Jack Flash, hy is op die lijst. Ja, ja.
0: Wow, okay, I like that. Dit is definitief al die groot songs, al die songs wat, jy weet, wow, imagine just watching them live, maar hierdie is die next best thing that we can experience. Waar het hierdie show al van tevore sy rond is gemaak, en is dit die eerste keer dat julle Drama Factory toe kom het om?
1: Nee, dis seker die 5th of 6th keer by die Drama Factory.
0: Wow.
1: Ja, ons het letterlijk al baie al by die boer gespeel, by Heroes, by Cafe Rue, was ek net Hanklip Hotel het ons al gespeel, ons was al in Greater met die show. ons het al, jy weet, soos klein festivals waar mense net hierdie tribute bands het.
2: Ja.
1: Ons het dit al gespeel. So nee, ons het al, soos ek sê, die ding kom al die hele paar jaar saam.
2: Wow.
1: Kijk, allemaal van ons het ons eie ding ook.
2: Mm.
1: Hierdie is maar eigenlijk net zo'n project voor ons op die kant, wat so of, dit is lekker. Ek wil op sê, dit is een hobby type van
2: yes.
1: Geek. Omdat ons allemaal het ander muziek, lijnen wat ons doen. En so ons doen hierdie ding gereeld, dit is ons so een keer elke maand, wat ons hierdie show doen.
2: Yes, ja, net so iets in nou en
1: dan. Dit ons het so geniet ook. Ja, net so nou en dan, en dit is ons het so geniet ook. En dan is het bykie iets anders gevoel ja. Ons elke, ja.
0: Vertel my bykie, Jake, oor die finer details van die show. Wanneer is dit, waar kan ons kaartjes kry?
1: Ja, dit is, die weekend is morgen aan by die Drama Factory.
2: Ah.
1: Die Drama Factory is dis die theater daar in die strand, of, dis ook tussen die strand en Goldsbine, soms het wees.
2: Yes.
1: En dit is die fantastische venue, wat jy, mense sit stil en kyk die show, en die belichting is altyd goed, die klank is altyd uitstekend.
2: Mm.
1: So, jy weet, dit is mense wat hou van muziek luister en kyk. Dit is die plek waar mense raas rondom jou
2: yes.
1: En daar het jy van ding, weet. En dit kom ons hou baie van die ding, weet. En dit is nou morgen aand.
0: Yes. Morgen aand by the yeah. Drama Factory. En ek geloof ons kan die kaartjes koop op hulle website.
1: Ja. Daar is ook op hulle Facebook. Tyd sal jy, as jy daar gaan kyk, sal jy daar wees. By die Gimme Shelter, even sê die Gimme Shelter band. Ja, kijk, hulle doen maar allerlei goed, is maar meestal online.
2: Yes,
1: ek is maar dom met hierdie technologie. Maar ek weet, het is daar.
0: Ja, dit is daar, en jy sal hem kan gaan kry. Maar Jack,
1: ja,
0: dankie
1: vir jou. Ja, jy sal hem kry, ja.
0: Dankie dat jy ons bykie weer kom
1: vertel.
0: Dit was lekker om te hoor oor Gimme Shelter.
1: Ek waardeer julle tyd, en baie, baie dankie, ek waardeer het.
0: Goed gaan, en sterkte vir die rest van die band ook, en lekker show morgen aan. Laat het goed gaan.
1: Dankie, Jan, jy ook, man.
0: Cheers.
1: Tot ziens, bye.
0: Dit is Jake Gunn wat so'n bykie weer praat oor die Gimme Shelter Band en hulle opkomende productie en show, lieverste, by The Drama Factory morgen aand. Gimme Shelter, A Night of Rolling Stones Music. Be sure to get your ticket on The Drama Factory's website, www.dramafactory.co.za/whatson. And this insert proudly sponsored by Venture Workspace. Join their latest offering of co-working and serviced offices at the exciting New Riverlands Precinct and Observatory, with easy access to the N1 and N2, only 10 minutes from the CBD, with features like office spaces, residential opportunities, and retail centers. Join the workspace revolution today. Email info@ventureworkspace.co.za to reserve your spot.
3: The soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
4: Helderberg FM.
3: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
4: Or live stream via helderbergfm.co.za.
3: Helderberg FM.
4: 93.6.
3: Here for you.
0: 13 minute voor 6 en flight, my story is uit, maar natuurlijk nie voordat ek opvang en opcatch met Mika Alexander. Good afternoon, Mika.
5: Whoop, whoop, look who's back, look refreshed.
0: Look who's back. Yeah, you know, that feel weird. 5 days away from the station, I walked in here this afternoon, firstly very excited to be back in my space.
5: Of course.
0: But also a bit intimidated because you're gonna remember to do all of this after 5 days.
5: It happens, right?
0: It happens.
5: Like, am I on like permanent holiday mode now? But yes. Then after the hour, right?
0: 100%. How are you doing?
5: Doing good. I missed you, Kuliecha. Mm. It's been, like you said, yes, 5 days. We're not used to this kind of distance.
0: Yes. No, it's not lekker, but it's lekker to be back. What can we expect from you tonight while you turn it up with us?
5: Well, of course, it is Klein Saterdag.
0: Yes.
5: And we're keeping those vibes going hot up until 9 o'clock. I want to tell you about a cool competition the station's running with GAC. So, you know, in case you haven't heard it just yet.
0: Yes,
5: I want you to really consider the fact that you could win
0: a TV.
5: A television.
0: I saw an insane entry coming in this afternoon.
5: Really?
0: Actually, I was busy with my show and I saw the notification. I can't exactly remember the listener now, but I watched that story and I'm like, yo, there's someone going to win a TV. It's going to be that person.
5: Oh my goodness. You see, so your competition is hot right
0: now. Competition is hot for that TV.
5: I mean, who else gives away a TV randomly mid-year?
0: You know,
5: who else does that?
0: Mid-year.
5: Yeah.
0: Mid-year. I've been looking at TVs and prices, you know, because I'm quite interested. And
5: me
0: I'm like,
5: too.
0: Bruh. Wow. The 4K 64-inch Samsung smart TV.
5: Yeah.
0: You know how much that's going to cost you if you buy that out of pocket?
5: I didn't even bother looking at the past 40 inches.
0: Nah, you know, it's fine. That's why we win these things, you
5: exactly.
0: know?
5: Exactly. This is an easy competition for you. And then, of course, there's an exciting Obi happening. I want to tell you more about that. We are playing Flip It in Reverse. Ooh. I'm bringing you a Wow Factor Wednesday story. It's a lacquered show, man. It's going to be hot. We turn it up from 6 up until 9 o'clock. It's non-stop entertainment. Only the best music.
0: I'm looking forward to that. Mika, have a fantastic evening, and I'll see you tomorrow, same time, same place.
5: See you, bye.
0: From my side, Jan Willem, aka J-Dubs, thank you for tuning into the Subaru Afternoon Drive for today. Proudly driven by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gansenti in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey. From my side, Jan Willem, aka J-Dubs. Cheers for years.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.